0: rockgruppes lijkt op te gaan in moderne tijd. Dat was waar. Ook hoe vertrouwde de Rolling Stones ik namen, de Rolling Stones. Dit om een jaar voor mijn zwaar op elke helg, nam het aan forrespoppen en rockens villor in Golden Oldies. Ik heet Bjørn Berg, en Golden Oldies hoor du hver lørdag fra klokken 17 og søndager fra klokken 14.
1: Golden Oldies med Bjørn Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.